0: Thank you.
1: Begin nu dan eens maar vast.
2: Ja, begin maar vast. Ja? Ga je het vol?